Hartelijke goeiemorgen, die tijd nou 3 minuten oor die uur van 7. My naam Lavinia Botha, ingeskakel op Eden FM, die gunsteling stem in die hart van die paradijs. Ek bring vir u vandag se minimum en maximum temperature. Ons skop die temperature af hier in Ladies met Oudtshoorn omgeving, een minimum van 11 en een maximum Oudtshoorn bereik een maximum van 32 graden Celsius met gedeeltelijke bewolkte toestanden. Dan beweeg ons aanswellend damp op 15 en 29, ook gedeeltelijk bewolk, Riversdal 12, 29, George 12, een iets wat koeler op 21, met bewolkte tot gedeeltelijk bewolkte toestanden. Nysna, min of meer diezelfde, op 12 en 23, gedeeltelijk bewolkt. Plettenberg Bay, 12 en 21, gedeeltelijk bewolkt. Hier ik een minimum maximum temperatuur is aan die gebring. Met complimenten van die Zuid-Afrikaanse Weerdienst. Je kan hulle se webtuis te bezoek bij www.weathersa.co.za.

0: Garden FM, goeiemôre, good morning. Oeps, en daar is die lijn weg, nee. Ek weet nie, die, lyk wel het nou die goeders gechange ook hier so. Maar ek kom nou vinnig achter waar lê wat nou, want die goed wat eens aan die rechterkant geleed, hulle lê nou aan die linkerkant. Anyway, ons gaan aan. Erin FM, goeiemôre, good morning.
1: Hartelijke goeiemorgen, Dina. Gaan het met die meisje kan?
0: Dat gaan goed. Ons kijk Noord en wat voor.
1: Ek wil net aan van my buurvrou Eva. Afpastig, nee?
0: Mm-hmm. Oeh, die luisteraar breek so'n bietjie op.
1: Oké, is jy daar?
0: Ja, ja, praat maar, praat maar.
1: Ja, ek wil net vir Eva de klas en sê baie geluk met haar verjaarsdag. Het kom baie liefde van haar bierman en bierkel Elsie en Marikus Alexander en die prachtige Abotinia. Mm-hmm. En u moet ook een geseënde week en een naweek gee, hoor.
0: Dat bye, bye, bye, bye. Goed gaan. Kom, ons kyk die volgende oproepie, Erin FM. Goeiemorgen, good morning.
2: Welkom terug, meisie, nee. Dat. Onze grand omtrent gaan die Klavinia. Nee, welkom terug, meisie. Nee, jy is op die brug. Kijk jy, ons is bazaar vandag. Kijk jy, Grant, toen hy so ver was van my, as ek wil van my melkteert gekoop. Want ons wil van bazaar toe. Ons het bazaar vandag aan brak, man. Dankie vir jou mooi program. En die radiofamilie is so goed. En jy moet ook een prachtige dag hee. En man moet mooi aankom naar die bazaar toe. Wat ver is, man moet mooi rij. Kom van mama Dina, bye-bye, Lavinia.
0: Ja, sy, bye-bye, dankie, mama Dina. Sê, selfs mama Dina. Ons hoor ons van die volgende ene keer. Hang net vast, hoor. Hang net vast. Moe nie die lijn laat vallen. Eden FM, goeiemorgen, good morning. Oeps, daar is die ene keer weg. Try again. Die telefoonnummer 044-884-0831.

Hi, kom ons sien, ons begin heel eerste. Daar allemaal wat ietsie daar gaan los het. Florentia Malgas, hartelike goeiemôre aan jou. Dolores Lindoor, a.k.a. Bompie, môre ingeskakel, luister lekker aan jou. Bompie, mooi dag, bly om jou stem te hoor. Baie dankie. Dan Rolien Lebak sê, hartelike goeiemôre, Lady Van P. Geniet jou naweek, baie dankie Rolien. Bjorien Klaassen sê, môre Lady B, ook in die vriendin daar, al die pad van Nysna, mooi dag, en ek sê, goeiemôre Lady B, welkom terug, mooi naweek vir jou. Shirley Valentine sê, môre Lady Van B, dan sê Joyce Hartnick, Joyce, laat weet my haar speel, die manne al het die game al begin, laat ek die score weet neem. Goeiemôre Lady Van B, welcome back, mooi dag en lekker naweek. Steven Smart sê, startelijke goeiemôre Lady Van B, Aitza, welkom terug op die dansvloer, lieflike dagie vir jou, stay blessed, Stevie, keep. Dan sê Wilhelmina Conradi, Moorley en Lavinia Boertuig is ingehak en ingeskakel vanaf Heidelberg. Welkom terug, ek geniet jou program, prachtige naam vir jou, ook vir jou Wilhelmina. Dan sê Lola Skuman, hartelijke goeiemorgen, morning dear, very good morning to you as well Lola. Then Annelies Alexander sê, goeiemorgen Lavinia, welkom terug, ingeskakel vanuit, luister aan sy mense, is lekker ingeskakel nie. Then Annemarie Goosen sê, goeiemorgen Lady Van Brief, welkom terug. Dankie vir ons melkter wat ingestaan het, geseende naweek vir jou. Adrien Klaassen sê, môre dame. Len Sanna Kok, goeiemôre Lady Van B. Geniet jou naweek ingeskakel, Rose Valley. Dan, Denzel Plaatjes, thank you Denzel. Denzel sê, welcome back. Ben Cliffy, Pedro sê, môre sê, neke woeks kan sien, jy het nieuwe move gebring. Uit Zanzibar, uit, mooi dag. Dan Sally Kami sê, goeiemorgen Lady Van B, welcome back. Lekker om jou stem weer te hoor. Dan het ons ook van Lisa Joubert, sê, morning Lady Van B. Let's see if we can run through the names. Ina Wagpar Jonty. Jonty, hulle is bezig daar vandag op Rousmoor Atletiek baan, daar met die oude Nikwa Kwagas. Die Kwagas top 10, Eva Robenheimer. Ek sien vir Melanie Joy Koert, ek sien vir Jolyn, a.k.a. Foxy. I also see Candice, Solusha Gabi, Joy Gartnick, Shirley Valentine, Lindsay Peters, Steve Jonk, Marius Wagenaar, Essie Estrelita Siza, Richard Vesso, Debo Jean, Maya, Patricia Sambu, Celia, Ebik Koliti, dan Abigail Bergman, Edgar Daniel en Jankies, Amor Schepers, Annemarie Goosen, Jacobus Wolita, Francina Fry, en Sally Thomas, daar sê. Baie dankie, jylle een en elke dag, wat daar vir ons reaksie daar gelos het, ne? Daar sê, die tyd nou, 29 minute oor die 8, en ons is binnenkort, weet ek dat ek net sien, of ek gereed is, met my medelije hoekie, net hierna, is ons terug, met ons medelije hoekie.

0: to say. Eerder FM, goeiemôre, good morning.
1: Môre, môre, Lavinia, welkom, welkom.
0: Môre, Anna.
1: Ja, ook sterk te zijn voor die onbekende zo'n geliefdjes verloren heeft aan wat de hoofdgraven van Slaan Lavinia hier. Zet ons hier stond in Lavinia. En een mooi naweek bij je, dan horen we het onze waardeer.
0: Baie dank,
1: mooi naweek, goed gaan horen, bye.
0: Bye-bye. Yes, and through it all, those memories will last forever. So, hier van ons kant, vanuit die atelier, aan allemaal wat vandaag bij oopgrafte of moorde bij oopgrafte gaan staan, wat geliefdes verloor het, geliefdes aan die dood afgestaan het, mag God vir julle vertroos in hierdie moeilike tyd, ne? And if I listen to my heart, I'll hear your laughter once more.

ons fokus vandag op geloofshelde. Moses was een van daardie geloofshelde en dis daar uit Exodus uit, so die vragies is rondom Moses. Ek dink ek, Moses, jy ken vir hom as 'n babasientjie en slaap in die Nilrivier geplaas. Toekomst een beetje somber gelijk. God het echter groot plannen met Moses gehad en om gebruik om de Israëlieten uit Egypte weg van Farao's onderdrukking te leiden. De eerste vraag klinkt zo. Hoe lang heeft Moses zijn ma om weggesteek om aan Farao's doodsbevel te ontkomen? A. 13 maanden. B. 10 maanden. Of C. 3 maanden. Daar sê, hoe lang het Moses se ma om weggesteek om aan Farao se doodsbevel te ontkom? Was dit A 13 maande, B 10 maande of C 3 maande? Dan, wie was Moses se skoonpa? Was dit A Laban, B Mordegai of C Jethro? Wie was Moses se skoonpa? A Laban, B Mordegai of C Jethro? Daar sê, twee vragies, ek gaan dit kort hou, twee vragies, sodat jy die antwoordjie maklik en vinnig dan nou kan kry, nee, dat jy dit makkelijk en vinnig kry. Intussen gaan ons luister, as jy wil ek, want dit gauw vinnig weer haal, hoe lang het Moses sy maan weggesteek om aan Farao's doodsbevel te ontkom? A, 13 maanden, B, 10 maanden of C, 3 maanden. Dan, vraag, tweede vraag, wie was Moses sy skoonpa? A, Laban, B, Mordegai of C, Jethro. Daar het stuur die antwoordjes na 060-505-2693, 060-505-2693. 9-3 Yes, hey. Kom eens hoor. Wat wil Foxy hee? Ons moet van Foxy speel. Waar is Foxy? So nommetjino. Yes, let's go. We are marching. There you go. Let's see. Hier is Foxy's keuse.

0: More Grant, Jacobo Piller, Jacobo Piller, Grant, Grant, alsjeblieft, Ibiza, Artsenaar, alsjeblieft, Grant. Speel hij dan, mijn schat, speel hij dan. Dus ik ga het jaren. Tania, Tania, ga het jaren, nee. En geskakel, hoor, en geskakel. Mooi dag voor jou.
1: Dan zijn je bye bye, dank je die Jules en een mooie dank daar voor je ook in George. En achtergrond die klanken van Kenny Lettermore. Ho-ho-ho. Wat een lied, lieve luisteraars. If you could see you through my eyes. Pure lekkerte. Dat is zo half elf en als je zo pas gaan skankelen, je luister naar Iren FM. Dat is die programma All to All. Mijn naam is Grant Damens en ik ga gezelschap samen met iedereen met hier van 1 uur toe. Ik sta vandaag in de plek van Sarissa Botha, wat eerstdaags volgende week zal terug wees. Lieve luisteraars, nee? Zo weer eens bye bye dankie dat u luister naar Eden FM. Your voice in a paradise, true companionship and a friend for life. Ik weet dat ik een goeie morgen. Ik weet mijn collega en groot vriendin is ingeskankerd. Ik weet Boliter Alipa daar uit Pakkensdorp uit. Ik weet in die gezin luister lekker naar die radio. Ik weet het van mij gezegd, ze gaan lekker laat leven vandaag, jong. Ik weet, ik hoop je leer nog, jong.

Anzi, anti mafa, ma il rasper? E guardiau, e guardiau, e guardiau. Anti ma, hoe verlang ek nou na Enricus Geisman, jong? O, groot, groot kryger van die radio, jong.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Daai lekker gevoel. Wees vry.
1: Goeiemôre Rasper, nee man. Ek het nou gedink ek droom. Ek is in Nysna se gemeenskapsaal. Nee maar Rasper, jy kan maar opbou, En die nammetjie spat, die arouza van Nysna.
2: Hoor Grant, ek kom nooit die dorp in, jong. Toen ik mijn radio aanzet, te hoor ik deze op die lucht. Ik moet zo aan om jouw muziek, man, ik like het. Dus aan Kathleen en Span Rebbe daar. En Susie en June moet ook maar alle dagen niet daar wel eens. Bye, Grant.
0: Eden FM, jouw stem in die paradijs. Daai lekker gevoel. Wees vrij.

oom Henny daar in Twijtstraat in Rosemore. Het is ons jare die broederium. Ek weet oom Henny dans nou lekker daar in Twijtstraat, joh. Ik zie ook jong ras voor jou, rassie put.

Dit is al op die stapleintjies, Antie Ma, sy moet bykom nou, jong. Onder die peperboom daar by Antie Ma, jong. O, oh, ek en Antie Ma het een dag daar gedans, lief mense. Dit was die goeie jare, jong. Antie Ma sê, ek laat haar soos een veetje voel, jong. En ek voel vandag soos een spogpeert. Penrechop. Antie Jean, Antie Jean.

0: Oei, dag.
1: Hetzelfde wil ik aan die bij dat ik daar
0: Daar zijn zuster Roa, bye bye.
1: Bye bye.
0: Daar zijn, dit is onze groot vriendin Alipad uit Albertinia, uit zuster Anna. Lieve luisteraars, ik moet vir jy sê, laas jaar toe ek zuster Anna weer sien na die hoeveel jaren. Zuster Anna lijkt goed, jong. Zuster Anna lijkt goed, sy lijkt 16. Ik moet vir jy sê, toen ze aan Albertinia was, jong. Zij lijkt 16, jong, zij lijkt 16, maar nou ja. Dan vraagt iemand die van mij, Grant, hoe oud word jij maandag? Ik word 85 maandag, lieve luisteraars, nee? Alsjeblieft toch. Zo, baie dankie voor die luisteraar wat nog gevraagd het, hoe oud word ik? Ik word 85 maandag, lieve luisteraars. Maar ik voel 16, jong. Ik voel 16. Ik weet niet hoe kom je. Ik val moest in die categorie van, dit is oud, maar nog niet koud, jong. Zo, ik is nog niet koud, jong. Ik is vier warm. Hier is ek as die moeges. Goedemiddag, Grant, ek kook weer vandag. Het is morgen kerk, my lyfie kan nie meer nie, hoor. So sê ons luisteraars hier op ons WhatsApp-lijn. Nee, so bye bye dankie, dierbare, vir die boodskap wat deurgekom het. Goedemiddag, Rasper, een nee, wat een ding. Jy weet nie hoe om een mense dag te maak, jy vat een mens ver weg. Lekker man, ek geniet jou muziek, baie mooi. En ek gesende naweek aan amal, dit kom daarvan, sister Rosie Prins en Honly. Sister Rosie, bye bye dankie en een mooi dag daar vir jy ook. Goeiemiddag, Grant, sikkel om my knop af te sluk. Het jou gestalk laas week. Sister Desiree daar van Hubbard, sê Sister Desiree, bye bye, dankie. En een mooie dag daar vir jy, hoor. Dan sê Maureen van Gaza van my, Grant, wat een prachtige lied. Nee, mooie dag vir jou. So sê Sister Maureen Alipad daar uit Gaza uit vir ons.
2: Ja, Grant, dankie vir die een die tyd toe dans. Ek op die misvloer laat die stof so
0: is
2: staan
0: waar,
2: by klap luise byt.
0: So, ja nee, goeie tye daar, jong.
3: Hai, goeiemiddag, Grant. Grant, ek weet, jy gaan nou af, maar ons kom nou net die bedie huis.
0: Ja.
3: Maar jy moet een mooie dag hier, Grant, en jy moet maandag lekker verjaar.
0: Dankie, sister,
3: as
0: dankie.
3: Ek op jou persoonlijke jouw boodskap stuur.
0: Dankie.
3: So sê, Pompie.
0: Ja nee, groot massieve verjaarsdag maandag. Lieve luisteraars, nee, sê iemand die vir my, iemand sê, Grant, jy moet jou verjaarsdag maandag geniet, hoor, jy is een volle 85 jaar oud. Ja, hoor, ek is een volle 85 jaar oud, jong, mense, een mens sal nie sê, ek is 85 jaar oud, die maar ek is, hoor, maar baie, baie dankie, dierbare, vir die boodskap, wat, wat het deurgekom het hier op jou gunsteling radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. Nou, ek het een verjaarsdag lied vir my gebring, jong. Ek moet vir sê, hierdie lied, hy beeld my oude

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan je helpen in die uitsoerende omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
1: EDFM, your voice in paradise. With our rhythm and swing, you will ask for more.
2: Greetings in the name of Haile Selassie I, Jah Rastafari. This is the Benjamin, known as Kenneth Nzoto. Catch me on Saturdays between 1 and 3 with the Ricky Vibes. Wadada!

0: young man says so. It's a young man.
1: En Carpe Diem span in Kinneland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 namiddag. Kom luister na die gewijde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondagskool, Redlands Community Church, Solo Sangli, Muslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inlichting, kontak paaste Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jacken James Scholes by 071-868-6128.

Laat staan toch net je stuiterij, die zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterij, die zoekt naar molligheid. Laat staan toch net je stuiterij.

Jouw neusie is nog nat en jij wil aan mij komvat. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid, je zoekt naar molligheid. Laat staan toch net jouw stuiterheid.

0: Ayo hena, what are these Motown bundles everyone's talking about?
1: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town, across all networks.
0: Yo, so I can chat, post and stay connected anywhere?
1: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
0: Yeah, now that's the best value. More chat, more calls, sorted.
1: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
2: Yewena, zintoni ezi Motown bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
3: Hey, zi bundles zedatha naze voice aseTelkom. Azifumaneka ngokukhethekileyo esixekweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
2: Loo nto ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelene naphi na.
3: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim uricharge nge-10 rands nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123#. Uzikhethele zakho iMotown bundles.
2: Ya, yabona le? Yiyo, iChats ezithe xhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthe xhaxhe, izinto ziqalanye mos.
3: Motown bundles, fumanaka nangaphaya kwemida, uhlala unxibelelene.
0: Telkom, possible begins here.
4: Carl Care Tweeënverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die oudsoor en omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
5: Paritou Renan.
6: Renan, meneer.
5: Hey, goeie naam,
7: hallo, meneer. Hallo, simpie.

0: Ja, nee, Johnny, ons gaat anders. Toch zo'n paar minuten, dan is het weer tijd voor onze partytime mix. Iemand zei daar, kom kijk hoe drink je. Oké, okay. Jij praat van rooipropie. Dat laat die mensen dansen hier in Berrydale. Nou ja, dat lijkt voor mij dan. Berrydale gaat het goed. Ik wil graag verneem of die Berrydalers ons ook kan nooit zo en toe niet. Ik zal ook nog een eens confijntje wil proberen. Goeienaand, Johnny en Pits, kom van is in Dijsselsdorp voedingsdrankie. Hulle drink nie meer nie, die wijn, die COVID het gebring, dat is die gemeenskapse ontspanning. Dranke en voedingsdrank hulle nou. Show of milk shuk. Salomi Brits, ek kan respect bring. Nou ja, het lyk vir my die ene het al klaar. Bij de huis komfaan omgegaan. Goeienaand, ons maak ons komfaan van eie en een kook water en hies, dat neemt 2 dagen voor ons het afgooi.
1: Pet, wacht al. Eie en hies.
0: Eie en hies en water.
1: Nou as jy ei 2 dagen laat oorstaan het in die zon, hy is dodelijk. Ja. Nou gooi hulle nog hies ook al bij. Nee, los hy bezigheid.
0: Nou ja, Johnny, die boodskap is zeker voor jou. Hij zei, goeienaand, pastoor. Hoop dat gaan goed. Ik wil net van mijn man, Elmo September, zeggen, ik is baie lief voor hem. Dat komt van Jaron, zijn vrouw af. Nou, ik wonder wie het nou weer moeilijkheid veroorzaakt. Hi, kan jullie vanavond een shout-out aan mijn auntie van Robertson geven? Zij het daar gaten uitgeniet aan jullie programma toen jullie hier gekeerd hebben in deze dorp. Sê François, nou ja, shout-out die.
1: Dat was lang geleden, nee, Pete. Dat was lang geleden, nee.
0: Dat is lang geleden, Johnny.
1: Was dat nee, dan was ik amper in die tronk geweest.
0: Ja, nie. Ons het amper in die tronk geslapen, ja. Hij aan. Naand, Pete en Johnny, ik heb zo 8 uur 2 liter Skonny gedrink. Dat is die beste in Dela die. Die anti sê, Skonny is soos burning. Sy gooi een widdelsie ook in vir die skop. Dat is Nico. Dali, daarvan die Dela. Dan, oe nee, die lijne is die regie. Die inbeel mense se stemme reverse dan in die licht. Nou ja, dis net Lindy se stem wat reverse. Pet en Johnny, onze bierman op die plaas het het woensdag gemaakt. Vrijdag loop hy immer uit die ijskas uit.
1: Ek sê, die mense, hulle weet.
0: Johnny, dan sê, hy het het gemaakt met hops en kinkoon. Nou ja,
1: man, ek het gepraat van die kinkoon is so een dik, vet pakkie.
0: Is dat daar nie daar waar jy ou so staan?
1: As hy die jong so.
0: Aha.
1: Nee, ja, ek het hy goed al gesien in die winkel.
0: Ja, ja. Jody, dan sê...
1: Denk ek jy maar kan brood bak met hy goed.
0: Die vonkelvrou sê, dat gaan gaaf daar in Blanco. Johnny, toe weet jy dis dodelik as daar een ei in is. Hoe weet jy?
1: Nee, ek ken die ei.
0: Wel, Dennis weet.
1: Ek weet van een ei. Want die ding is verskrikkelijk. Gooi hom bietjie in een biryani en laat hom vir een week, so vir een dag oorstaan, by een bietjie hitte.
0: Ja.
1: Kijk waar belang jy. Moet een bietjie biryani wat een bietjie ei gekry het en wat een bietjie afgegaan het.
0: Ja, nee.
1: Kijk, die ding geef jou compressie soos min.
0: Ja, nee, Johnny, kom ons, dit is 9 uur. Jy weet daar, onze PA
1: is hou
0: ons stop. En hier is onze partytime mix. En ik weet allemaal is op die vloer.
1: Ja, en jylle,
0: is jullie nog hier?
1: Is jullie nog hier zo? Daar is hy. Hulle is nog nie vaak geëet van die bizarre kosie.
0: Hier gaan.

0: Nou ja, dat is hoe dat gaat niet zo in die kerkzaal. Ik kan dat niet geloven. Ja, en je luisteraars is ingeschakeld bij Eden FM. Je luistert naar die programma Party Time samen met Pet en Johnny. En ons geeft onszelf een lekker tijd hier. Ons gaat aan met onze boodschappen. Jason, kan jij gauw daar voor ons die voice note spelen?
1: Naat Pet en Johnny, niet aan mij van Roosdale. Wat is het topic? Laat weet al je weet alsjeblieft. Oh, het klonk lekker. Je bent daar gaan, hè? Een blanco. Pet en Johnny. Een bazaar is hier een bazaar zonder een mandje niet. Zo. Als kan, en we weten, een mandje moet je hier van een bazaar afkomen. Zo, een mandje maak je bazaar.
2: Meneer Peter en Johnny, aan de dag van haar geweest. Hij roept bij een winkelwijn. Een winkelwijn. Jo.
0: Is dat hoe ze kon varen?
2: Hij was een liter geweest. Hij drinkt, hij koopt niet voor jouw wijn, niet. Voor bier. Kijk, hij winkels kon varen. Dat is ernstig hoor. Ernstig. Kijk. Kijk, 2 liters. En je stukken.
3: Waarom wonder ik?
0: Ja, die, dat lijkt voor mij die topic. Die topic letterlijk heeft hij dat opgenomen.
3: Winkelwijn.
0: Recht, kom ons. Ja, nee, luisteraars. Ik wil net zeggen voor u wat nou ook hier zo zit, onze gasten. Ik heb vorige vanmiddag een interessante gesprek gehad met juffrouw Miranda. En zij zei toen, zij daar bij die zonskijnhoekie, het zij toen nou genoem dat allemaal, al die ongetrouwde vrouwens, jullie moet nou zorgen dat jullie tegen 1 november getrouwd kom, of tenminste een man het. Want hier gaan blijkbaar een paar trokken. Alle ongetrouwde vrouwens kom oplaai en daar in Irak gaan aflaai.
3: Nou, Pet, weet jy nie, nou van jy sê, jy gaan een trok kom om hulle op te laai. Het jy al gesien, hy trok in die skape. Hulle proppen ons vol, man. Nou, die skape is een bekke druk, maar ziet in die kant en die tralies uit.
0: Yes.
3: Ek sal daarom al like om die trok te sien.
0: Want jy nou sê, hy gaat een paar bekke uitsteek, Johnny. Ja, nee, luisteraars, dit is hoe dit gaat hier bij VGK in Blanco.
3: Maar weet je wat, Pet, nee? Die man, hy mandjes, wat hulle van praat. Daar is 2 goede wat hulle ons lelijk mee bevark het. Kijk, hulle was my skelle met ons, nee. Hulle die peanuts. Moos in hy kounding toegedraai. Nee, as ek nou professioneel wil wees, dan is dit een keel. Nee, maar pleinweg lyk het soos een twakpel met een dik op. Nee, daai ding. Nou gooi hulle ons die peanuts daar aan vir een mens.
0: Johnny,
3: het julle geweet?
0: Net voor jy verder gaan, toe jy nou noem twakpel, toe sien ek een paar manneskut hulle kop.
3: Ja, hulle weet, hulle ken hom, hulle kind van twakpel. Nou, onder in die ding. En ek is, ja, ek is weer by. Daar kan net 1 peanut in. In boop hom 1 peanut, in boop hom 1 peanut. So, 1/4 van die pakkie is net 3 peanuts. Dan tjaats hulle jou vir die goed. Die mandjie, hulle rasper hom vol van die krinkepype. Jy soek nog een lekker as daar niks meer aan onder he. Hulle het ons bevarkie heel tyd.
0: Ja, nee, maar Jason, kom ons.
3: Maar die bitterste van alles is, Pet. Die bitterste van alles is. Nee. Ek weet die vandag by die bazaar, was daar Kerry Brown? Wat is dat, Kerry Brown? Die mensen maken meer Kerry Brown niet. Gelukkig, ik eet die Kerry Brown niet. Ik eet niet Kerry Brown niet. Nee? Want ik denk dat allemaal kunnen maken. Ik geloof niemand zijn toe in de trappie. Ek kan allemaal kan nog nie maak. Daai ding is mos 'n blok, is nie mos 'n blok, 'n square. Né? Nee? Antiseli, né? Nee? As hy op die tafel staan. Né? Nee? Daai goed is op hulle sene wees. Né? Nee? Hy hele bak bron bewe. Hy bewe. Nou, jy kan aan sy kleer sien of hy reg is en of hy nie reg is nie. Nee? Sy bewe. Kyk, hy moet nie te kwaai bewe nie. Hy moet liggies bewe. Maar jy weet, hy het geset. En het jy dwars dierom kan sien. Maar jy weet, dat is fout. Iemand was sy nag met iets gewees. Daai ding het mos so, hy het mos so of green, bruin, mooi kleer gehad, nee? Maar, hy is nie heeltemal plein nie. Daar moet ons stukkies goedjies in wees daar, wat jy daar sien, nee? Hy is plek bewolk, met enkele miskolle. Nee? Nou was, as een anti-daai ding vir jou skep, uit daai ding uit, ne? En jylle gesien hoe bouw die ouwens, hulle skep moes met die troffel daga, en dan gooi hulle om, pjie, daar op hy steen neer, ne? As hy anti-daai stuk bron hier in jou hand gooi, en hy maak een geluid, maar jy weet, jy sien die moeilikheid. Jy sien die moeilikheid. Een van twee goed gebeur.
0: En jy maand in die dak gegooi.
3: Hy bly ja. Hy bly ja. Jy is so diep in die moeilikheid, een van twee dinge, of jou lippe kom hier weer los van mekaar af, morgenochtend.
0: Jou lippe sit aan jou mond vast.
3: Iemand het een swijs job met jou lippe gedoen. Nee? Of, hulle moet jou soebat, om uit die gemak huis hier te kom. Dis die twee goede wat met jou kan gebeur.
0: Johnny, kyk wat staan hier. En ek blij die luisteraars met ook baie mooi luister.
3: En hulle.
0: Ja, en onze gasten. Naand manne, in die lockdown was die bottelstoer gesluit. Toe gebruik baie van die klein kerkies skomfaan van nachtmaal.
3: Wow! Nou, ek sê nou sommer hier so, en ek is nie bang om het te sê nie, as Berrydale.
0: Berrydale.
3: As Berrydale.
0: Ja nee, en waar, oké, okay, daar enetje het ons nou al reeds gelees, dan sê iemand, as Kerry Brown het te kry, dan smel dit weer. Dennis, wat dat vir ons sê, so hy is een master, as dit kom by
3: so, hy is een Kerry Brown koning.
0: Ja, iemand sê so, ek glo nie die skinderstory sal onaangeraak bly as die skonfaan trek nie. Dit sal nie meer wees nie. Sê wat jy wil nie. Maar hier sê ek nou, sê wie wat jy gesê het, en dan is hy God gaar, sê Serabes.
3: So, dit is nou nadat hulle my bompies gekoop
0: het. Yes, yes. En dan sê sy, oeh, die is een mix. Ek kry lekker van klein toontjie tot boelief. Hoop die gehoor sit nie stil nie. Nou ja, Jason, ek weet, en ek het al die heel dag, het ek nou gehoor, heet jy om. Jy gaat ons. Skit hy lyfie soos jy wil.

0: Blues, dat komt van de Waal van Transvaal.
1: Hij weet waarvan hij praat.
0: Hij weet. Nee? Kijk, als hij van Transvaal
1: is. Als hij van Transvaal is.
0: Als hij oud.
1: Luisteraars, ja, onze tijd is vannacht bezig om uit te lopen. En maar jullie lijkt nog vaak. Bed, hoe lijkt het?
0: Als we maar halen.
1: Ik zei jou.
0: Een lekker maar halen.
1: Ik zei jou.